0: Daar moest ik zijn dan beste mix. Achtja, nonja, afvoenhout.
1: The Super 80s.
2: Radioactive, only the best.
3: En die beste muziek.
4: Radioactief, einfach nimmer gut.
5: Radioactief, Ehre-Radiosender für den Osten. Radioactief auf 106,5.

0: Eins van nummer goed.
1: Dat is Aardouwe. Een eng minuut.
2: De 80s Corner.
0: Op Radioactief. Sweet dreams are made of the...
3: Radioactief. 80er jaren.
4: Och houten avond om 20 vinding.